0: Terwijl een lampen uit staat hij niet zien.
1: Hey.
0: 619, I'm going to be out at 718 Thompson Creek Road for a civil.
1: Hey, work.